rustelose straten zonder jou is leeg verlaten. En ik weet in wat er mate ik jou mis. Ons praat soms soos tevore, en het droom wordt weer geboren. Maar de wereld leeft verloren in die leegheid van die woorden.

deze stad. Die eenzaamheid in jouw hand kan vat. Als die zon die stilte stiller bakt. Luister naar die wind. Zoals klipkop en zoals doornbos. Die eenlingschap ken je mos. Van alles dingen wat die wind vertelt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

tussen liefde en verwijt, tussen goed en tussen kwaad, tussen trouw en zelfs verraad.

Made you walk a circle om je stoel te krijgen. Het is een schater in je gang waar die nieuwe painting zang. Als mijn woorden nog je weg hoe trein.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

honger? Ons het jou gedag. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinasies. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, varslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port

Elisabeth of skakel dispatch by 063 947 3011 of PE by 060 829 3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Rubs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: Miss Mark Chestnut, a made woman since she was a woman. Linda Ronstadt net voor met When Will I Be Loved? En Johnny Paycheck met Take This Job and Shove It. Nou ja, soos ek vroeger genoem het, die country muziekbedrijf het 'n legende verloor. En dit is Mara van der Berg. En sy is gestrand in 'n motorongeluk oorlede. En ons innige sympathie aan Mara se familie en haar muziekvriende. Nou, Mara was jarenlange agent en bestuur vir baie van ons country sangers. Na groot liefde en voorkeer was altyd country muziek en om saam met country legendes te werk soos Lance James, Barbara Ray, Clive Bruce, Sally Vaughan, Tommy Dell en Billy Forrest. Nou, ek moet ook met julle deel dat Tommy Dell ook in die ongeluk betrokke was gisteraand en hy is op die oomblik kritiek in die hospitaal. So ons dink vandag aan al hulle geliefdes, al hulle muziekvriende en ook baie sterkte natuurlik aan Tommy Dell. En ek dink vandag bring ons vir jou Tommy Dell met Teddy Bear.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: is Laurie Morgan, except for Monday, wat natuurlijk morgen is. Barbara Rein het voor het Let Me Be There en Bambi Angel met Green Eyed Angel. Tijd voor de splinter nieuwe enkelsnit en dis van Gerard Supra. En vir Gerard is daar min dinge beter as die gevoel wanneer een lang bezige week uiteindelijk tot de einde kom en sy nieuwe enkelsnit Come Saturday is een opgewekte country lied wat die gevoel vastvang, die verlange na een saterdag vol ontspanning, goeie geselskap, vriende en familie, een vuur wat brand en iets koud in die hand. Come Saturday is deur Supra self geskryf en vervaardig en geïnspireer deur een eenvoudige gesprek met vriende. Nou, hulle het begin praat oor hoe hulle nie kan wag vir die naweek nie en dat die week nou maar tot einde moet kom, soos ons allemaal maar voel. Hier is Gerard Supra vir die eerste keer met Come Saturday.
1: Luister FM.

Dis die klanke daar van Dolly Parton, Just Because I'm a Woman. Waylon Jennings met Good Hearted Woman en Chris Christofferson met Sunday Morning Coming Down. Tijd voor nog een splinter nieuwe enkelsnit en dier niemand anders nie as Josh Turner. Would You Go With Me is die openingsnit op die Your Man 20th Anniversary Deluxe Edition album. Vrygestel dier niemand anders nie as Josh Turner. Die 2026 herdenkingsuitgawe bevat 11 oorspronkelijke snitte en sluit in Would You Go With Me, Your Man and Me and God. Hierdie album bevat ook 'n versameling van 'n lewendige konsertopnames en akoestiese weergawes. Hier is Josh Turner met Would You Go With Me.

Hoor die tantes van nantes en alle klantes beklei onbezet van die plaas. Maar die tantes van nantes beseft nu waar mantes die plaas is de enigste baas.

vir my soen nie, en dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar het een aanskielik vir my weggestoot, en in die reewiel mirror jou gezag gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk, en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart, losrik uit my

says a bloom. Radio mobord in a second. But I can hardly work a cliff. Maar deze bezoek voor het bereik niet liep.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Daar skimmer op donker balkonne met leë oop koffers wat wag. Daar skimmer op skemer perronne wat wag.

weerloze, weerloze mensen. Op reis van perron naar perron. In een middernacht land zonder grenzen of tijd. In een eeuwigheid ver van die zon.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

open jullie maand op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan in die cirkelmaan, heet ik lang gewacht die nacht. Heet ik lang gewacht die nacht. Want de skurk van huts heet een zak vol goud, daarop graven langs die pad. En elke donker aan met die cirkelmaan, kom hij terug en zoek zijn skat. Kom hij terug en zoek zijn skat. In die verte hoor ik vier hoeven, soos aardpols diep in die nacht. Dus of die duivel omjaag, want die maan zit te laag op die pad, dan nooit gedacht. Dus of die duivel omjaag, want die maan zit te laag op die pad, dan nooit gedacht.

nooit gedacht. Waar drie rotsen staan die in een cirkel maken, heet ik lang, blij die nacht. Heet ik lang, blij die nacht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.